0: mammals are sure to please. Besides, they look so handsome under Christmas trees. So easy to give, so good to get. Give Camels, the nation's favorite cigarette. Ho, ho, ho! It's gift-packed, ready to give, with a space for your greeting.
1: December Bremen, de golden is even, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek.
2: En we gaan verder met een fox.
1: De golden is even, speelt hem. Ook Detlef Lai staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.